0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Olaf Kooi maakt deze zomer zijn debuut in de Tour de France. Nederlandse sprinter is opgenomen in de achtkoppige selectie van Decathlon, CMA, CGM. En krijgt in de Franse ronde de kans om voor ritzegers te sprinten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kooi wordt in de ploeg vergezeld door zijn landgenoten Daan Hole en Kees Bol. En ook de 19-jarige Fransman, het grote talent Paul Sexa, maakt zijn debuut in de Tour. Hij geldt als een van de grootste talenten in het internationale wielrennen en is dan ook de kopman van de ploeg voor het algemeen klassement. Voor Kooi is de tourselectie bijzonder. Het was lange tijd onzeker of hij de ronde wel zou halen. Hij miste namelijk een groot deel van het voorjaar door een virale infectie. Maakte daarna een succesvolle entree. Met sterke prestaties overtuigde hij de ploegleiding alsnog van zijn vorm. Die ploegleiding noemt de selectie een evenwichtige combinatie van ervaren renners en jonge talenten. En volgens algemeen manager Dominique Sarrier krijgt Sexa de ruimte om te leren in zijn eerste Tour, terwijl Kooi meerdere kansen krijgt om zijn snelheid in massasprints te laten zien. Team wil zich richten op een goed klassement en op het winnen van minstens één etappe.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Robert Lewandowski zet zijn loopbaan voort in de Amerikaanse Major League Soccer. 37-jarige spits vertrekt na 4 seizoenen bij Barcelona. Heeft een contract voor 2 jaar getekend bij Chicago Fire. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lewandowski liep uit zijn contract bij Barcelona en maakte de overstap dus transfervrij. Pol was de afgelopen jaren een van de belangrijkste aanvallers van Barcelona. In 4 seizoenen hielp hij de club aan meerdere prijzen en maakte hij meer dan 100 doelpunten in alle competities. Chicago Fire ziet in Lewandowski een speler die de club sportief en commercieel verder kan helpen. En de trainer, de in Nederland niet onbekende Greg Berhalter, noemt hem een wereldtopper met een winnaarsmentaliteit en verwacht dat zijn ervaring van grote waarde gaat zijn voor de selectie. Voor Lewandowski zelf betekent het zijn eerste avontuur buiten Europa. Eerder speelde hij voor Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern München en FC Barcelona. En in die periode groeide hij uit tot een van de succesvolste spitsen van zijn generatie. Met nationale titels in Polen, Duitsland en Spanje en een Champions League zege met Bayern München.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 19-jarige verdediger René van Asten staat op het punt om de overstap te maken naar FC Barcelona. Ajax-speelster die het afgelopen jaar uitblonk in de Eredivisie is in verregaande onderhandeling met de Spaanse winnaar van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Asten maakte het afgelopen seizoen een snelle ontwikkeling door. Ze werd uitgeroepen tot talent van het jaar, dwong daarmee weer een plek af bij de Oranje Leeuwinnen en bondscoach Arjan Veurink gunde haar het vertrouwen in de basiself tegen Frankrijk. En Van Asten betaalde dat vertrouwen weer direct terug met een solide optreden en een doelpunt bij haar debuut. En sindsdien is ze ook vaste waarde in de selectie van het nationale elftal. Met die mogelijke transfer naar Catalonië treedt Van Asten in de voetsporen van andere Nederlandse internationals. En dan noemen we bijvoorbeeld Esmee Brugts. En Ajax heeft aangegeven mee te willen werken aan een vertrek, mits de afgesproken voorwaarden worden gehanteerd en er aan die voorwaarden wordt voldaan. De verdediger ligt in Amsterdam nog vast tot 2027. Bondscoach Arjan Veurink liet zich eerder al lovend uit over de opkomst van zijn verdediger. Hij benadrukte dat de gevestigde namen in de defensie rekening moeten houden met de concurrentie van het jonge talent. En voor Van Asten zelf betekent de overgang een nieuwe stap in haar sportieve loopbaan op het allerhoogste niveau.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Theo Jansen blijft langer bij Vitesse. De voormalig middenvelder heeft een contract getekend als adviseur voetbalzaken tot 2027 in Arnhem. En zijn rol binnen de technische organisatie wordt bovendien ook nog eens uitgebreid. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nou, Jansen, de afgelopen seizoenen betrokken was als adviseur binnen het technisch hart, gaat hij zich de komende periode nadrukkelijker richten op de samenstelling van het eerste elftal. En zijn functie krijgt daarmee een bredere invulling. Jansen laat weten dat hij blij is met het langere verblijf bij Vitesse. Hij waardeert het vertrouwen dat de club uitspreekt en kijkt ernaar uit om zich nog actiever bezig te houden met het technische proces. Samen met de andere technische mensen binnen de organisatie wil hij bouwen aan een sterke selectie voor de toekomst. Ook interim-directeur Joost de Wit reageert verheugd op het nieuws. Hij omschrijft Jansen als een echte clubman met veel voetbalinhoudelijke kennis en ervaring. Directie is blij dat Jansen zijn kwaliteiten ook het komende jaar blijft inzetten voor de club. Volgens de Wit is deze verlenging een mooie stap voor zowel Jansen als voor Vitesse, omdat de club hiermee verder bouwt aan een sterke basis. De Arnhemmer blijft hiermee een bepalende stem houden in de koers van de club, waarbij de focus nu volledig ligt op het versterken van het sportieve fundament.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Manchester City heeft Enzo Maresca gepresenteerd als de nieuwe manager. Maar die aanstelling zorgt direct voor stevige kritiek vanuit Londen. Van Chelsea, om precies te zijn. Want die club reageert fel op het vertrek van de Italiaan. Die in januari bij hun opstapte omdat hij zich volledig wilde focussen op de kans om Pep Guardiola op te volgen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Maresca volgt Guardiola op die na 10 jaar en 20 prijzen afscheid neemt van de club. De Italiaan heeft getekend in Manchester voor 3 jaar, waar hij eerder al als assistent van de vertrekkende Guardiola werkte. Chelsea laat in een verklaring weten dat het zich in de steek gelaten voelt. De club stelt dat de coach midden in het seizoen vertrok en daarmee de organisatie in een lastige situatie bracht. Maresca erkent inmiddels dat zijn besluit voor onrust zorgde en biedt daarvoor zijn excuses aan, maar hij benadrukt dat het nooit zijn bedoeling was om op deze manier bij zijn toenmalige werkgever te vertrekken. Om de kwestie af te handelen hebben beide clubs en Maresca een vertrouwelijke schikking getroffen, inclusief de betaling van schadevergoedingen. Chelsea richt zich inmiddels op de toekomst, heeft Xabi Alonso als nieuwe coach, nieuwe manager aangesteld. En Spanjaard neemt het stokje over na een turbulente periode waarin ook Liam Rosinier als tussenpaus fungeerde. Hij moet de Londense ploeg na een 10e plaats in de Premier League weer terugbrengen aan de top.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Na het definitieve besluit om de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Tialf te verrijden, blijft schaatscoach Jillert Annema kritisch op het proces. Waar anderen spreken van een historisch moment, benadrukt Annema dat de focus bij zijn rijders onveranderd blijft liggen bij de prestatie zelf. En zeker niet verschuift naar de Olympische sfeer. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Annema speelt de Olympische status voor hem als coach geen doorslaggevende rol in zijn werk. Hij geeft aan dat het in de voorbereidingen tijdens wedstrijden vooral gaat om prestaties op het ijs en minder om de plek waar dat gebeurt. Tegelijk vindt hij het opvallend dat er gekozen is voor Tialf, terwijl Frankrijk volgens hem ook de mogelijkheid had om zelf een nieuwe schaatshal te bouwen voor de Spelen. Coach had liever gezien dat Frankrijk dat had gedaan. Met de definitieve toewijzing aan Tialf vinden de Olympische schaatswedstrijden voor het eerst plaats op Nederlandse bodem en het is bovendien voor het eerst in 102 jaar dat Nederland weer Olympische sportwedstrijden organiseert sinds de zomerspelen van 1928 in Amsterdam. Schaatser Tim Prins kijkt positiever naar het besluit. Hij verwacht een uitbundige sfeer in Tialf. Noemt het wel jammer dat de lange baanschaatsers tijdens de Spelen gescheiden zijn van de andere sporters. Maar hij ziet ook voordelen omdat de Nederlandse rijders de baan in Heerenveen door en door kennen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes teambaas Toto Wolff zet vraagtekens. Waarbij bij het grote aantal updates dat Ferrari dit seizoen meeneemt naar de races. Volgens hem is het opvallend dat de Italiaanse renstal onder het budgetplafond steeds weer nieuwe onderdelen kan introduceren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari verscheen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk opnieuw met een omvangrijk pakket aan vernieuwingen. Naast aanpassingen aan de voorvleugel en diverse testonderdelen introduceerde het team voor het eerst dit seizoen een grote officiële upgrade aan de motor. Het agressieve ontwikkeltempo is de concurrentie uiteraard, zou je bijna zeggen, niet ontgaan. Wolff zegt dat zijn team verrast is door dat ontwikkeltempo van Ferrari. Volgens hem moeten de meeste teams zorgvuldig kiezen wanneer ze nieuwe onderdelen inzetten, omdat de kosten onder het budgetplafond streng worden gecontroleerd. En daarom vraagt hij zich af hoe Ferrari zoveel updates kan doorvoeren. Tegelijkertijd benadrukt hij dat hij Ferrari niet beschuldigt van het overtreden van de regels. Maar Ferrari kiest voor frequente grote wijzigingen aan de SF26, hanteert Mercedes een meer gedoseerde aanpak. Sinds de grote update in Montreal heeft de renstal gekozen voor kleinere, zorgvuldig geplande verbeteringen in plaats van omvangrijke pakketten. Dat verschil in ontwikkelstrategie valt volgens Wolff steeds meer op naarmate het seizoen vordert.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Prix Radio. Sport in het kort.
1: Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens uit naar de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij zegt dat hij tijdens een simulatie voor de race op Silverstone verbaasd was over hoe anders het circuit aanvoelt. Door die nieuwe regels in de Formule 1 is de rijervaring op het Engelse circuit volgens hem flink gewijzigd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen zegt dat het merkbare verschil vooral aan het energiemanagement van de auto's te merken is. Op Silverstone zijn weinig zware remzones om de batterij op te laden, terwijl er veel lange rechte stukken en snelle bochten zijn. Daardoor is er volgens hem tijdens een ronde weinig elektrische energie beschikbaar, wat het karakter van het circuit ingrijpend verandert. Verstappen vergelijkt de situatie met de Grand Prix van Oostenrijk, waar juist de vele harde rempunten het opladen van de batterij veel makkelijker maakten. Op Silverstone verwacht hij dat coureurs daarom zuiniger met hun energie moeten omgaan. Ja, dan wordt er op sommige delen van het circuit toch echt anders gereden dan in voorgaande jaren. Ondanks deze zorgen reist Verstappen wel met vertrouwen af naar Silverstone. Na het ervaren van de recente updates aan zijn auto was hij tevreden over de snelheid, eindigde als tweede in Oostenrijk. Toch denkt hij dat Silverstone door de nieuwe technische regels een hele andere uitdaging wordt dan de circuits waar eerder dit seizoen op is gereden. En het is ook nog eens een sprintweekend, wat de tijd voor dataverzameling in de afstelling van de auto aanzienlijk zal verkorten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Olaf Kooi maakt deze zomer zijn debuut in de Tour de France. Nederlandse sprinter is opgenomen in de achtkoppige selectie van Decathlon, CMA, CGM. En krijgt in de Franse ronde de kans om voor ritzegers te sprinten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kooi wordt in de ploeg vergezeld door zijn landgenoten Daan Hole en Kees Bol. En ook de 19-jarige Fransman, het grote talent Paul Sexa, maakt zijn debuut in de Tour. Hij geldt als een van de grootste talenten in het internationale wielrennen en is dan ook de kopman van de ploeg voor het algemeen klassement. Voor Kooi is de tourselectie bijzonder. Het was lange tijd onzeker of hij de ronde wel zou halen. Hij miste namelijk een groot deel van het voorjaar door een virale infectie. Maakte daarna een succesvolle entree. Met sterke prestaties overtuigde hij de ploegleiding alsnog van zijn vorm. Die ploegleiding noemt de selectie een evenwichtige combinatie van ervaren renners en jonge talenten. En volgens algemeen manager Dominique Sarrier krijgt Sexa de ruimte om te leren in zijn eerste Tour, terwijl Kooi meerdere kansen krijgt om zijn snelheid in massasprints te laten zien. Het team wil zich richten op een goed klassement en op het winnen van minstens één etappe.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen en de wegafsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp heb je nu een half uur vertraging. Op de A27 richting Gorkum loopt het ook vast bij knooppunt Gorkum. Hier heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht nu een kwartier extra reistijd.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Robert Lewandowski zet zijn loopbaan voort in de Amerikaanse Major League Soccer. 37-jarige spits vertrekt na 4 seizoenen bij Barcelona. Heeft een contract voor 2 jaar getekend bij Chicago Fire. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lewandowski liep uit zijn contract bij Barcelona en maakte de overstap dus transfervrij. Pol was de afgelopen jaren een van de belangrijkste aanvallers van Barcelona. In 4 seizoenen hielp hij de club aan meerdere prijzen en maakte hij meer dan 100 doelpunten in alle competities. Chicago Fire ziet in Lewandowski een speler die de club sportief en commercieel verder kan helpen. En de trainer, de in Nederland niet onbekende Greg Berhalter, noemt hem een wereldtopper met een winnaarsmentaliteit en verwacht dat zijn ervaring van grote waarde gaat zijn voor de selectie. Voor Lewandowski zelf betekent het zijn eerste avontuur buiten Europa. Eerder speelde hij voor Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern München en FC Barcelona. En in die periode groeide hij uit tot een van de succesvolste spitsen van zijn generatie. Met nationale titels in Polen, Duitsland en Spanje en een Champions League zege met Bayern München.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De wegafsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, bij Hoogmade nu 3 kwartier vertraging. En op de A27 richting Gorkum bij knooppunt Gorkum een kwartier extra reistijd.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 19-jarige verdediger René van Asten staat op het punt om de overstap te maken naar FC Barcelona. Ajax-speelster die het afgelopen jaar uitblonk in de Eredivisie is in verregaande onderhandeling met de Spaanse winnaar van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Asten maakte het afgelopen seizoen een snelle ontwikkeling door. Ze werd uitgeroepen tot talent van het jaar, dwong daarmee weer een plek af bij de Oranje-Leeuwinnen en bondscoach Arjan Veurink gunde haar het vertrouwen in de basiself tegen Frankrijk. En Van Asten betaalde dat vertrouwen weer direct terug met een solide optreden en een doelpunt bij haar debuut. En sindsdien is ze ook vaste waarde in de selectie van het nationale elftal. Met die mogelijke transfer naar Catalonië treedt Van Asten in de voetsporen van andere Nederlandse internationals en dan noemen we bijvoorbeeld Esmee Brugts. En Ajax heeft aangegeven mee te willen werken aan een vertrek, mits de afgesproken voorwaarden worden gehanteerd en er aan die voorwaarden wordt voldaan. De verdediger ligt in Amsterdam nog vast tot 2027. Bondscoach Arjan Veurink liet zich eerder al lovend uit over de opkomst van zijn verdediger. Hij benadrukte dat de gevestigde namen in de defensie rekening moeten houden met de concurrentie van het jonge talent. En voor Van Asten zelf betekent de overgang een nieuwe stap in haar sportieve loopbaan op het allerhoogste niveau.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De meeste files staan op wegen in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A27. Loopt ook vast op de A27 zelf, richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum nu 25 minuten vertraging. Dan de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Hoogmade een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de wegwerkzaamheden op de A44. En dan de A12, Arnhem richting Utrecht. Bij Maarsbergen is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daar

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Theo Jansen blijft langer bij Vitesse. De voormalig middenvelder heeft een contract getekend als adviseur voetbalzaken tot 2027 in Arnhem. En zijn rol binnen de technische organisatie wordt bovendien ook nog eens uitgebreid. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Waar Jansen de afgelopen seizoenen betrokken was als adviseur binnen het technisch hart, gaat hij zich de komende periode nadrukkelijker richten op de samenstelling van het eerste elftal. En zijn functie krijgt daarmee een bredere invulling. Jansen laat weten dat hij blij is met het langere verblijf bij Vitesse. Hij waardeert het vertrouwen dat de club uitspreekt en kijkt ernaar uit om zich nog actiever bezig te houden met het technische proces. Samen met de andere technische mensen binnen de organisatie wil hij bouwen aan een sterke selectie voor de toekomst. Ook interim-directeur Joost de Wit reageert verheugd op het nieuws. Hij omschrijft Jansen als een echte clubman met veel voetbalinhoudelijke kennis en ervaring. Directie is blij dat Jansen zijn kwaliteiten ook het komende jaar blijft inzetten voor de club. Volgens de Wit is deze verlenging een mooie stap voor zowel Jansen als voor Vitesse, omdat de club hiermee verder bouwt aan een sterke basis. De Arnhemmer blijft hiermee een bepalende stem houden in de koers van de club, waarbij de focus nu volledig ligt op het versterken van het sportieve fundament.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: radio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een half uur vertraging en de linkerrijstrook is dicht. Dan op de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Het Gouwe is een lading van een vrachtwagen afgevallen. 3 rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn over de N11 en de A4. En dit duurt naar verwachting tot 11 uur. Van de A20, Hoek van Holland richting Gouda, is bij Moordrecht een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een uur vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Manchester City heeft Enzo Maresca gepresenteerd als de nieuwe manager. Maar die aanstelling zorgt direct voor stevige kritiek vanuit Londen. Van Chelsea, om precies te zijn. Want die club reageert fel op het vertrek van de Italiaan. Die in januari bij hun opstapte omdat hij zich volledig wilde focussen op de kans om Pep Guardiola op te volgen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Maresca volgt Guardiola op die na 10 jaar en 20 prijzen afscheid neemt van de club. De Italiaan heeft getekend in Manchester voor 3 jaar, waar hij eerder al als assistent van de vertrekkende Guardiola werkte. Chelsea laat in een verklaring weten dat het zich in de steek gelaten voelt. De club stelt dat de coach midden in het seizoen vertrok en daarmee de organisatie in een lastige situatie bracht. Maresca erkent inmiddels dat zijn besluit voor onrust zorgde en biedt daarvoor zijn excuses aan, maar hij benadrukt dat het nooit zijn bedoeling was om op deze manier bij zijn toenmalige werkgever te vertrekken. Om de kwestie af te handelen hebben beide clubs en Maresca een vertrouwelijke schikking getroffen, inclusief de betaling van schadevergoedingen. Chelsea richt zich inmiddels op de toekomst, heeft Xabi Alonso als nieuwe coach, nieuwe manager aangesteld. En Spanjaard neemt het stokje over na een turbulente periode waarin ook Liam Rosinier als tussenpaus fungeerde. Hij moet de Londense ploeg na een 10e plaats in de Premier League weer terugbrengen aan de top.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In Zuid-Holland en Noord-Brabant staan vanmorgen de meeste files door de afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim. Files die er verder uitspringen zijn de A2 Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg een half uur vertraging. Dan naar de A4 Rotterdam richting Amsterdam, bij Zoetewoudendorp 40 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is bij knooppunt Schouwen vrachtwagen een lading verloren. Drie rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En het duurt naar verwachting tot 11 uur. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht gebeurde eerder vanochtend een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 5.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Na het definitieve besluit om de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Tialf te verrijden, blijft schaatscoach Jillert Annema kritisch op het proces. Waar anderen spreken van een historisch moment, benadrukt Annema dat de focus bij zijn rijders onveranderd blijft liggen bij de prestatie zelf. En zeker niet verschuift naar de Olympische sfeer. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Annema speelt de Olympische status voor hem als coach geen doorslaggevende rol in zijn werk. Hij geeft aan dat het in de voorbereidingen tijdens wedstrijden vooral gaat om prestaties op het ijs en minder om de plek waar dat gebeurt. Tegelijk vindt hij het opvallend dat er gekozen is voor Tialf, terwijl Frankrijk volgens hem ook de mogelijkheid had om zelf een nieuwe schaatshal te bouwen voor de Spelen. Coach had liever gezien dat Frankrijk dat had gedaan. Met de definitieve toewijzing aan Tialf vinden de Olympische schaatswedstrijden voor het eerst plaats op Nederlandse bodem en het is bovendien voor het eerst in 102 jaar dat Nederland weer Olympische sportwedstrijden organiseert sinds de zomerspelen van 1928 in Amsterdam. Schaatser Tim Prins kijkt positiever naar het besluit. Hij verwacht een uitbundige sfeer in Tialf. Noemt het wel jammer dat de lange baanschaatsers tijdens de Spelen gescheiden zijn van de andere sporters. Maar hij ziet ook voordelen omdat de Nederlandse rijders de baan in Heerenveen door en door kennen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes teambaas Toto Wolff zet vraagtekens. Waarbij bij het grote aantal updates dat Ferrari dit seizoen meeneemt naar de races. Volgens hem is het opvallend dat de Italiaanse renstal onder het budgetplafond steeds weer nieuwe onderdelen kan introduceren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari verscheen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk opnieuw met een omvangrijk pakket aan vernieuwingen. Naast aanpassingen aan de voorvleugel en diverse testonderdelen introduceerde het team voor het eerst dit seizoen een grote officiële upgrade aan de motor. Het agressieve ontwikkeltempo is de concurrentie uiteraard, zou je bijna zeggen, niet ontgaan. Wolff zegt dat zijn team verrast is door dat ontwikkeltempo van Ferrari. Volgens hem moeten de meeste teams zorgvuldig kiezen wanneer ze nieuwe onderdelen inzetten, omdat de kosten onder het budgetplafond streng worden gecontroleerd. En daarom vraagt hij zich af hoe Ferrari zoveel updates kan doorvoeren. Tegelijkertijd benadrukt hij dat hij Ferrari niet beschuldigt van het overtreden van de regels. Maar Ferrari kiest voor frequente grote wijzigingen aan de SF26, hanteert Mercedes een meer gedoseerde aanpak. Sinds de grote update in Montreal heeft de renstal gekozen voor kleinere, zorgvuldig geplande verbeteringen in plaats van omvangrijke pakketten. Dat verschil in ontwikkelstrategie valt volgens Wolff steeds meer op naarmate het seizoen vordert.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens uit naar de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij zegt dat hij tijdens een simulatie voor de race op Silverstone verbaasd was over hoe anders het circuit aanvoelt. Door die nieuwe regels in de Formule 1 is de rijervaring op het Engelse circuit volgens hem flink gewijzigd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen zegt dat het merkbare verschil vooral aan het energiemanagement van de auto's te merken is. Op Silverstone zijn weinig zware remzones om de batterij op te laden, terwijl er veel lange rechte stukken en snelle bochten zijn. Daardoor is er volgens hem tijdens een ronde weinig elektrische energie beschikbaar, wat het karakter van het circuit ingrijpend verandert. Verstappen vergelijkt de situatie met de Grand Prix van Oostenrijk, waar juist de vele harde rempunten het opladen van de batterij veel makkelijker maakten. Op Silverstone verwacht hij dat coureurs daarom zuiniger met hun energie moeten omgaan. Ja, dan wordt er op sommige delen van het circuit toch echt anders gereden dan in voorgaande jaren. Ondanks deze zorgen reist Verstappen wel met vertrouwen af naar Silverstone. Na het ervaren van de recente updates aan zijn auto was hij tevreden over de snelheid, eindigde als tweede in Oostenrijk. Toch denkt hij dat Silverstone door de nieuwe technische regels een hele andere uitdaging wordt dan de circuits waar eerder dit seizoen op is gereden. En het is ook nog eens een sprintweekend, wat de tijd voor dataverzameling in de afstelling van de auto aanzienlijk zal verkorten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. In Zuid-Holland en Noord-Brabant staan nog de meeste files en dat komt door de afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Waardenburg en knooppunt Everding een kwartier vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Zoeterwoudendorp nog 20 minuten oponthoud. Dan naar de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt het Gouwe is een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 40 minuten oponthoud. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En het duurt ongeveer tot 11 uur. En dan tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Olaf Kooi maakt deze zomer zijn debuut in de Tour de France. Nederlandse sprinter is opgenomen in de achtkoppige selectie van Decathlon, CMA, CGM. En krijgt in de Franse ronde de kans om voor ritzegers te sprinten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kooi wordt in de ploeg vergezeld door zijn landgenoten Daan Hole en Kees Bol. En ook de 19-jarige Fransman, het grote talent Paul Sexa, maakt zijn debuut in de Tour. Hij geldt als een van de grootste talenten in het internationale wielrennen en is dan ook de kopman van de ploeg voor het algemeen klassement. Voor Kooi is de tourselectie bijzonder. Het was lange tijd onzeker of hij de ronde wel zou halen. Hij miste namelijk een groot deel van het voorjaar door een virale infectie. Maakte daarna een succesvolle entree. Met sterke prestaties overtuigde hij de ploegleiding alsnog van zijn vorm. Die ploegleiding noemt de selectie een evenwichtige combinatie van ervaren renners en jonge talenten. En volgens algemeen manager Dominique Sarrier krijgt Sexa de ruimte om te leren in zijn eerste tour, terwijl Kooi meerdere kansen krijgt om zijn snelheid in massasprints te laten zien. Het team wil zich richten op een goed klassement en op het winnen van minstens één etappe.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Dan naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Gouda zijn ze bezig met opruimwerkzaamheden. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Een vrachtwagen verloor daar zijn lading en daardoor zijn 3 rijstroken dicht. Je kan omrijden via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt waarschijnlijk tot 11 uur. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 10 minuten oponthoud. Op de A37, Duitse grens richting Hogeveen. Is bij Hogeveen een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Drunenwest is een caravan geschaard en daardoor heb je 5.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax neemt afscheid van Sinchenko, Tomiyasu en Jaros. Club uit Amsterdam stopt de samenwerking met de drie spelers na een seizoen dat eindigde op de vijfde plaats. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Doelman Vítězslav Jaros werd afgelopen seizoen gehuurd van Liverpool en was lange tijd ook de eerste doelman. Maar de Tsjech moest de beslissende fase van het seizoen aan zich voorbij laten gaan door een knieblessure. En ook voor Alexander Sinchenko eindigde de periode in Amsterdam al vroeg. Hij kwam door een zware knieblessure tot slechts twee wedstrijden. En hij werd pas in februari vastgelegd. En verdediger Takehiro Tomiyasu kwam eveneens minder aan spelen toe dan hij had gehoopt. Hij speelde uiteindelijk 9 keer voor Ajax. Nadat hij voor zijn komst naar Nederland al 1,5 jaar aan de kant stond met een zware knieblessure. Schoonmaak in de selectie volgt op de komst van de Braziliaanse linksback Caio Henrique. Hij maakte de overstap van AS Monaco naar de Johan Cruijff Arena. En voor Ajax is het vertrek van de spelers een logische stap in de vernieuwing van de selectie. Club eindigde het afgelopen seizoen als vijfde. En de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff heeft de Spaanse trainer Michel aangesteld om de prestaties van het elftal weer naar een hoger niveau te tillen. En er worden de komende tijd nog veel meer wijzigingen in de spelersgroep verwacht.
0: Grand Prix Radio is jouw

0: of speed. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Roelof Arendsveen 20 minuten oponthoud. En op de A12 Utrecht richting Den Haag is bij Reewijk een ongeluk gebeurd met een paardentrailer. De weg is dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Alphen aan de Rijn en Leiden over de N11 en de A4.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De uitschakeling van Oranje in de 16e finales tegen Marokko heeft een flinke nasleep. Niet alleen sportief, maar ook buiten het veld zijn de gevolgen groot. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ronald Koeman stopt per direct als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het uitblijven van het beoogde succes, aangezien de halve finale niet is gehaald. Directeur topvoetbal Nigel de Jong respecteert het besluit en bedankt Koeman voor zijn inzet, ook in die uitdagende privéperiode rond de ziekte van zijn vrouw Bartina. KNVB hield al rekening met dit scenario, aangezien het contract van Koeman na het WK afliep. Bond is nu gestart met de evaluatie en gestart met een zoektocht naar een opvolger. Volgens de Jong is er zeker haast geboden, want de Nations League start al in september. KNVB wil wel de tijd nemen voor een zorgvuldige keuze. Naast de sportieve nasleep onderneemt de KNVB ook actie na een golf van racistische berichten die zijn geuit aan het adres van de internationals Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Somerville. Ze kregen hiermee te maken nadat ze een strafschop misten tegen Marokko. Op sociale media verschenen hatelijke uitingen. En de bond noemt de situatie vreselijk en maakt ook melding bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. En dat onderzoekt weer of er sprake is van strafbare feiten. KNVB voert al langer campagne tegen online haat en benadrukt nog eens dat discriminatie lijnrecht tegenover de kernwaarden van de sport staat.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Aston Martin draait alles om de komende Grand Prix van Hongarije. Het team bereidt een omvangrijk updatepakket voor, waarmee ze de prestaties van de auto hopen te verbeteren. Een technisch kopstuk Adrian Newey ziet deze vernieuwing bovendien als een cruciaal instrument om Fernando Alonso aan boord te houden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toekomst van de inmiddels 44-jarige Spanjaard is onderwerp van gesprek. Aston Martin beleeft een moeizaam seizoen, is inmiddels naar de achterhoede van het veld verwezen. Mede door een auto die kampt met overgewicht en technische uitdagingen bij de motor. Dat de prestaties achterblijven bij de verwachtingen is de onzekerheid over een langer verblijf van Alonso groter geworden. En Newey benadrukt dat de upgrade in Hongarije essentieel is. Het pakket richt zich op de aerodynamische aanpassingen en een aanzienlijke besparing in het gewicht van de wagen. Hoewel de basis van de auto, zoals het chassis en de versnellingsbak, intact blijft, moet de nieuwe neus en de herziene aerodynamica zorgen voor een duidelijk kwaliteitsverschil op het asfalt. En Alonso wil tastbare vooruitgang zien voordat hij besluit of hij na dit jaar nog een seizoen als coureur actief blijft. Volgens Newey is de ervaring en de sturende kracht van Alonso onmisbaar voor de verdere ontwikkeling van het project uit Silverstone. Of de ingrepen ook daadwerkelijk de gewenste stap vooruit opleveren, ja, dat blijft afwachten. Het team rekent op de simulaties, maar houdt het tegelijkertijd een slag om de arm wat betreft de exacte winst op de baan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 richting Eindhoven staat bij Roosteren een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij knooppunt Hofvliet 5 minuten op onthoud. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Deil en afrit Arkel 10 minuten extra reistijd.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft de selectie flink uitgebreid. Twee Spaanse aanwinsten zijn gepresenteerd. Centrale verdediger Mika Marmol komt transfervrij naar Rotterdam. Ook spits Nacho Ferri maakt de overstap naar de club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mika Marmol komt over van het Spaanse Las Palmas. Verdediger doorliep in het verleden nog de jeugdopleiding van Barcelona. Tekent nu een contract voor 4 seizoenen in de Kuip. Zelf geeft hij aan dat het totaalplaatje van de Rotterdamse club hem volledig heeft overtuigd. Het avontuur in Nederland wordt zijn eerste ervaring in een buitenlandse competitie. En dat is weer iets waar hij naar eigen zeggen erg naar uitkijkt. Ook de komst van Nacho Ferri is officieel bevestigd. De spits verhaalt het Belgische KVC Westerlo voor Feyenoord. En heeft zich tot medio 2030 verbonden aan de club. Voor Ferri voelt de stap van het Belgische Kuipje naar de Kuip als de juiste beslissing. Hij noemt de rijke historie van de club en de ambities voor de toekomst als belangrijke redenen voor zijn keuze, waarbij hij ook uitkijkt naar het spelen in de Champions League uiteraard. Beide spelers sluiten per direct aan bij de selectie voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen en met deze versterkingen haalt Feyenoord de gewenste impulsen in huis voor zowel de verdediging als de voorhoede. Technische staf hoopt dat de nieuwkomers zich snel aanpassen aan de speelwijze en de intensiteit die in de competitie wordt gevraagd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 richting Utrecht is bij knooppunt Everdingen een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 35 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles een kwartier vertraging. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, bij Nieuwekerk aan de IJssel staat een kapotte auto. Hierdoor heb je 20 minuten extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatsers uit Rusland en Belarus mogen vanaf het komend seizoen weer deelnemen aan internationale wedstrijden. De Internationale Schaatsunie heeft bepaald dat zij onder een neutrale vlag aan de start mogen verschijnen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds april 2022 waren sporters uit beide landen geweerd van internationale toernooien vanwege de Russische inval in Oekraïne. En met dit besluit sluit de schaatsbond aan bij een bredere trend in de sportwereld om eerdere uitsluitingen stapsgewijs terug te draaien. Er geldt wel een strikte voorwaarde voor de terugkeer. Sporters moeten aantonen dat ze geen enkele band hebben met het regime in hun land en de oorlog niet steunen. Schaatsbond heeft voor dit besluit gekeken naar de ervaringen tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan, die eerder dit jaar plaatsvonden. Daar namen sporters uit Rusland en Belarus al deel onder een neutrale vlag en volgens de bond verliepen die spelen zonder grote incidenten. De situatie voor Russische en Belarusische atleten verschilt per sport. Bij judo en zwemmen mogen sporters onder hun eigen vlag en met het volkslied uitkomen. Maar de schaatsbond kiest nu voor een andere koers. Sommige sporters hebben in de afgelopen jaren overigens al gekozen voor een andere nationaliteit om hun carrière voor te zetten, zoals de Poolse, Oezbeekse of Deense vlag. Nou, het besluit van de Internationale Schaatsunie betekent concreet dat we vanaf het seizoen 2026-2027 weer deelnemers uit Rusland en Belarus op het ijs zien, mits zij dus aan de gestelde voorwaarden voldoen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: NL en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij afrit Everding een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 50 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles een kwartier op onthoud. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat bij Moordrecht een kapotte auto. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. En op de A27 Breda richting Gorkum, voor knooppunt Gorkum 10 minuten op onthoud.

0: Dat komt door de wegwerkzaamheden.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Golfer Neville Ruiter heeft een plek afgedwongen in de Open. Het is voor het eerst sinds 2024 dat een Nederlandse golfer deelneemt aan dit prestigieuze major toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ruiter was al dicht bij kwalificatie tijdens het European Amateur Championship, maar greep daar nog net naast de ticket. Later greep hij op Dundonald Links alsnog zijn kans. Op die Schotse baan eindigde hij bij de beste 5 spelers en dat was voldoende voor een startbewijs. Ruiter noteerde in de beslissende ronde 2 birdies en 16 keer par, waarmee hij op de 4e plaats eindigde. Het wordt zijn eerste deelname aan een major vlak voordat hij later dit jaar de overstap maakt naar het professionele circuit. Toernooi, officieel de 154ste editie van de Open, vindt plaats van 16 tot en met 19 juli op de Royal Birkdall Golf Club in het Engelse Southport. De Nederlandse golfsport bleef daarmee een opvallende reeks resultaten, want onlangs nog zorgde Davy Weber voor een primeur door als derde te eindigen bij het PGA Championship. En hiermee vestigde zij een record, aangezien nog nooit eerder een Nederlandse golfer bij de mannen of vrouwen in de top 10 van een major eindigde. Prestaties van Ruiter en Weber trekken de aandacht in de golfwereld, zeker nu Ruiter zich opmaakt voor zijn debuut op het allerhoogste niveau.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: What time is it, man?

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ajax neemt afscheid van Sinchenko, Tomiyasu en Jaros. Club uit Amsterdam stopt de samenwerking met de drie spelers na een seizoen dat eindigde op de vijfde plaats. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Doelman Vítězslav Jaros werd afgelopen seizoen gehuurd van Liverpool en was lange tijd ook de eerste doelman. Maar de Tsjech moest de beslissende fase van het seizoen aan zich voorbij laten gaan door een knieblessure. En ook voor Oleksandr Sinchenko eindigde de periode in Amsterdam al vroeg. Hij kwam door een zware knieblessure tot slechts 2 wedstrijden. En hij werd pas in februari vastgelegd. En verdediger Takehiro Tomiyasu kwam eveneens minder aan spelen toe dan hij had gehoopt. Hij speelde uiteindelijk 9 keer voor Ajax. Dat had hij voor zijn komst naar Nederland al 1,5 jaar aan de kant stond met een zware knieblessure. Schoonmaak in de selectie volgt op de komst van de Braziliaanse linksback Caio Henrique. Hij maakte de overstap van AS Monaco naar de Johan Cruijff Arena. En voor Ajax is het vertrek van de spelers een logische stap in de vernieuwing van de selectie. Club eindigde het afgelopen seizoen als 5e. En de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff heeft de Spaanse trainer Michel aangesteld om de prestaties van het elftal weer naar een hoger niveau te tillen. En er worden de komende tijd nog veel meer wijzigingen in de spelersgroep verwacht.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: www.radio.nl. In via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij knooppunt Everding een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Dan naar de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Den Haag-Ypenburg is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is bij Woerden ook een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook moet je hier missen en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En iets verderop op de A12 tussen Bodegraven en Gouda 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht en dat kost je 10 minuten extra reistijd.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De uitschakeling van Oranje in de 16e finales tegen Marokko heeft een flinke nasleep. Niet alleen sportief, maar ook buiten het veld zijn de gevolgen groot. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ronald Koeman stopt per direct als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het uitblijven van het beoogde succes, aangezien de halve finale niet is gehaald. Directeur topvoetbal Nigel de Jong respecteert het besluit en bedankt Koeman voor zijn inzet, ook in die uitdagende privéperiode rond de ziekte van zijn vrouw Bartina. KNVB hield al rekening met dit scenario, aangezien het contract van Koeman na het WK afliep. Bond is nu gestart met de evaluatie en gestart met een zoektocht naar een opvolger. Volgens de Jong is er zeker haast geboden, want de Nations League start al in september. KNVB wil wel de tijd nemen voor een zorgvuldige keuze. Naast de sportieve nasleep onderneemt de KNVB ook actie na een golf van racistische berichten. Die zijn geuit aan het adres van de internationals Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville. Ze kregen hiermee te maken nadat ze een strafschop misten tegen Marokko. Op sociale media verschenen hatelijke uitingen. En de bond noemt de situatie vreselijk en maakt ook melding bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. En dat onderzoekt weer of er sprake is van strafbare feiten. KNVB voert al langer campagne tegen online haat en benadrukt nog eens dat discriminatie lijnrecht tegenover de kernwaarden van de sport staat.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Knopendel en Everdingen een half uur vertraging. Door opruimwerk na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En de A12 naar Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden 20 minuten vertraging door een ongeval.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Aston Martin draait alles om de komende Grand Prix van Hongarije. Het team bereidt een omvangrijk updatepakket voor, waarmee ze de prestaties van de auto hopen te verbeteren. Een technisch kopstuk Adrian Newey ziet deze vernieuwing bovendien als een cruciaal instrument om Fernando Alonso aan boord te houden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toekomst van de inmiddels 44-jarige Spanjaard is onderwerp van gesprek. Aston Martin beleeft een moeizaam seizoen, is inmiddels naar de achterhoede van het veld verwezen. Mede door een auto die kampt met overgewicht en technische uitdagingen bij de motor. Dat de prestaties achterblijven bij de verwachtingen is de onzekerheid over een langer verblijf van Alonso groter geworden. En Newey benadrukt dat de upgrade in Hongarije essentieel is. Het pakket richt zich op de aerodynamische aanpassingen en een aanzienlijke besparing in het gewicht van de wagen. Hoewel de basis van de auto, zoals het chassis en de versnellingsbak, intact blijft, moet de nieuwe neus en de herziene aerodynamica zorgen voor een duidelijk kwaliteitsverschil op het asfalt. En Alonso wil tastbare vooruitgang zien voordat hij besluit of hij na dit jaar nog een seizoen als coureur actief blijft. Volgens Newey is de ervaring en de sturende kracht van Alonso onmisbaar voor de verdere ontwikkeling van het project uit Silverstone. Of de ingrepen ook daadwerkelijk de gewenste stap vooruit opleveren, ja, dat blijft afwachten. Het team rekent op de simulaties, maar houdt het tegelijkertijd een slag om de arm wat betreft de exacte winst op de baan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: weekend op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je 10 minuten vertraging voor knooppunt Everdingen. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, de andere kant op dus. Tussen Oude Rijn en Everdingen ook 10 minuten vertraging. De A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Akersloot, 10 minuten extra. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Meteren en Arkel is het oponthoud een kwartier. En dat geldt ook voor de A27 van Utrecht naar Gorinchem tussen knooppunt Rijnsweerd en Everdingen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft de selectie flink uitgebreid. Twee Spaanse aanwinsten zijn gepresenteerd. Centrale verdediger Mika Marmol komt transfervrij naar Rotterdam. Ook spits Nacho Ferri maakt de overstap naar de club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mika Marmol komt over van het Spaanse Las Palmas. Verdediger doorliep in het verleden nog de jeugdopleiding van Barcelona. Tekent nu een contract voor 4 seizoenen in de Kuip. Zelf geeft hij aan dat het totaalplaatje van de Rotterdamse club hem volledig heeft overtuigd. Het avontuur in Nederland wordt zijn eerste ervaring in een buitenlandse competitie. En dat is weer iets waar hij naar eigen zeggen erg naar uitkijkt. Ook de komst van Nacho Ferri is officieel bevestigd. De spits verhaalt het Belgische KVC Westerlo voor Feyenoord. En heeft zich tot medio 2030 verbonden aan de club. Voor Ferri voelt de stap van het Belgische Kuipje naar de Kuip als de juiste beslissing. Hij noemt de rijke historie van de club en de ambities voor de toekomst als belangrijke redenen voor zijn keuze, waarbij hij ook uitkijkt naar het spelen in de Champions League uiteraard. Beide spelers sluiten per direct aan bij de selectie voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen en met deze versterkingen haalt Feyenoord de gewenste impulsen in huis voor zowel de verdediging als de voorhoede. Technische staf hoopt dat de nieuwkomers zich snel aanpassen aan de speelwijze en de intensiteit die in de competitie wordt gevraagd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatsers uit Rusland en Belarus mogen vanaf het komend seizoen weer deelnemen aan internationale wedstrijden. De Internationale Schaatsunie heeft bepaald dat zij onder een neutrale vlag aan de start mogen verschijnen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds april 2022 waren sporters uit beide landen geweerd van internationale toernooien vanwege de Russische inval in Oekraïne. En met dit besluit sluit de Schaatsbond aan bij een bredere trend in de sportwereld om eerdere uitsluitingen stapsgewijs terug te draaien. Er geldt wel een strikte voorwaarde voor de terugkeer. Sporters moeten aantonen dat ze geen enkele band hebben met het regime in hun land en de oorlog niet steunen. Schaatsbond heeft voor dit besluit gekeken naar de ervaringen tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan, die eerder dit jaar plaatsvonden. Daar namen sporters uit Rusland en Belarus al deel onder een neutrale vlag en volgens de bond verliepen die spelen zonder grote incidenten. De situatie voor Russische en Belarusische atleten verschilt per sportbond. Bij judo en zwemmen mogen sporters onder hun eigen vlag en met het volkslied uitkomen. Maar de schaatsbond kiest nu voor een andere koers. Sommige sporters hebben in de afgelopen jaren overigens al gekozen voor een andere nationaliteit om hun carrière voor te zetten, zoals de Poolse, Oezbeekse of Deense vlag. Nou, het besluit van de Internationale Schaatsunie betekent concreet dat we vanaf het seizoen 2026-2027 weer deelnemers uit Rusland en Belarus op het ijs zien, mits zij dus aan de gestelde voorwaarden voldoen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je een half uur vertraging tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bijna een uur extra tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. De twee linkerrijstroken zijn daar dicht door een ongeluk. En de andere kant op is daardoor de linkerrijstrook afgesloten. En dat levert tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer in de richting van Alkmaar 3 kwartier vertraging op. A27 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerk. En de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel ook 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Golfer Neville Ruiter heeft een plek afgedwongen in de Open. Het is voor het eerst sinds 2024 dat een Nederlandse golfer deelneemt aan dit prestigieuze major toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ruiter was al dicht bij kwalificatie tijdens het European Amateur Championship, maar greep daar nog net naast de ticket. Later greep hij op Dundonald Links alsnog zijn kans. Op die Schotse baan eindigde hij bij de beste 5 spelers en dat was voldoende voor een startbewijs. Ruiter noteerde in de beslissende ronde 2 birdies en 16 keer par, waarmee hij op de 4e plaats eindigde. Het wordt zijn eerste deelname aan een major vlak voordat hij later dit jaar de overstap maakt naar het professionele circuit. Toernooi, officieel de 154ste editie van de Open, vindt plaats van 16 tot en met 19 juli op de Royal Birkdall Golf Club in het Engelse Southport. De Nederlandse golfsport bleef daarmee een opvallende reeks resultaten, want onlangs nog zorgde Davy Weber voor een primeur door als derde te eindigen bij het PGA Championship. En hiermee vestigde zij een record, aangezien nog nooit eerder een Nederlandse golfer bij de mannen of vrouwen in de top 10 van een major eindigde. Prestaties van Ruiter en Weber trekken de aandacht in de golfwereld, zeker nu Ruiter zich opmaakt voor zijn debuut op het allerhoogste niveau.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op dit moment vooral vertraging op de A9, ook maar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot heb je een uur vertraging. In beide richtingen zijn er twee rijstroken dicht. Dat komt door een ongeluk en daarom heb je de andere kant op ook een uur extra nodig. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Ermelo en Elspeet doe je er 40 minuten langer over door een ongeluk.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax neemt afscheid van Sinchenko, Tomiyasu en Jaros. Club uit Amsterdam stopt de samenwerking met de drie spelers na een seizoen dat eindigde op de vijfde plaats. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Doelman Vítězslav Jaros werd afgelopen seizoen gehuurd van Liverpool en was lange tijd ook de eerste doelman. Maar de Tsjech moest de beslissende fase van het seizoen aan zich voorbij laten gaan door een knieblessure. En ook voor Oleksandr Sinchenko eindigde de periode in Amsterdam al vroeg. Hij kwam door een zware knieblessure tot slechts 2 wedstrijden. En hij werd pas in februari vastgelegd. En verdediger Takehiro Tomiyasu kwam eveneens minder aan spelen toe dan hij had gehoopt. Hij speelde uiteindelijk 9 keer voor Ajax. Dat had hij voor zijn komst naar Nederland al 1,5 jaar aan de kant stond met een zware knieblessure. Schoonmaak in de selectie volgt op de komst van de Braziliaanse linksback Caio Henrique. Hij maakte de overstap van AS Monaco naar de Johan Cruijff Arena. En voor Ajax is het vertrek van de spelers een logische stap in de vernieuwing van de selectie. Club eindigde het afgelopen seizoen als 5e. En de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff heeft de Spaanse trainer Michel aangesteld om de prestaties van het elftal weer naar een hoger niveau te tillen. En er worden de komende tijd nog veel meer wijzigingen in de spelersgroep verwacht.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Het is Dennis Mooi van de ANWB. Het is druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland en het midden van het land. En ja, op deze weg heb je nu de meeste vertraging. Het loopt vooral vast op de A9, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 richting Amsterdam, want dan moet je ook geduld hebben. Tussen Den Haag-Zuid en Nieuw-Vennep is het oponthoud 3 kwartier. Dat komt door het feit dat veel mensen moeten omrijden omdat de A44 richting Amsterdam nog steeds dicht is door werkzaamheden. Dan de A4 richting Rotterdam. Tussen Knobbert Hofvliet en Rijswijk 1/2 uur vertraging door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. Dan de A9 naar Alkmaar. Tussen Knobbert Velzen en Knobbert Kooimeer 1 uur vertraging. En de andere kant op tussen Knobbert Kooimeer en Akersloot ook 1 uur extra. In beide richtingen zijn er 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet 3 kwartier extra. Door een ongeluk rijdt het langzaam over 9 kilometer, maar de weg is weer vrij.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De uitschakeling van Oranje in de 16e finales tegen Marokko heeft een flinke nasleep. Niet alleen sportief, maar ook buiten het veld zijn de gevolgen groot. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ronald Koeman stopt per direct als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het uitblijven van het beoogde succes, aangezien de halve finale niet is gehaald. Directeur topvoetbal Nigel de Jong respecteert het besluit en bedankt Koeman voor zijn inzet, ook in die uitdagende privéperiode rond de ziekte van zijn vrouw Bartina. KNVB hield al rekening met dit scenario, aangezien het contract van Koeman na het WK afliep. Bond is nu gestart met de evaluatie en gestart met een zoektocht naar een opvolger. Volgens de Jong is er zeker haast geboden, want de Nations League start al in september. KNVB wil wel de tijd nemen voor een zorgvuldige keuze. Naast de sportieve nasleep onderneemt de KNVB ook actie na een golf van racistische berichten. Die zijn geuit aan het adres van de internationals Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Somerville. Ze kregen hiermee te maken nadat ze een strafschop misten tegen Marokko. Op sociale media verschenen hatelijke uitingen. En de bond noemt de situatie vreselijk en maakt ook melding bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. En dat onderzoekt weer of er sprake is van strafbare feiten. KNVB voert al langer campagne tegen online haat en benadrukt nog eens dat discriminatie lijnrecht tegenover de kernwaarden van de sport staat.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 700 kilometer file nu. Vooral in de Randstad en in het midden van het land heb je veel vertraging. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk doe je 3 kwartier langer over door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem ben je 35 minuten langer onderweg tussen Os-Oost en Ravenstein. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook afgesloten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Aston Martin draait alles om de komende Grand Prix van Hongarije. Het team bereidt een omvangrijk updatepakket voor, waarmee ze de prestaties van de auto hopen te verbeteren. Een technisch kopstuk Adrian Newey ziet deze vernieuwing bovendien als een cruciaal instrument om Fernando Alonso aan boord te houden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toekomst van de inmiddels 44-jarige Spanjaard is onderwerp van gesprek. Aston Martin beleeft een moeizaam seizoen, is inmiddels naar de achterhoede van het veld verwezen. Mede door een auto die kampt met overgewicht en technische uitdagingen bij de motor. Dat de prestaties achterblijven bij de verwachtingen, is de onzekerheid over een langer verblijf van Alonso groter geworden. En Newey benadrukt dat de upgrade in Hongarije essentieel is. Het pakket richt zich op de aerodynamische aanpassingen en een aanzienlijke besparing in het gewicht van de wagen. Hoewel de basis van de auto, zoals het chassis en de versnellingsbak, intact blijft, moet de nieuwe neus en de herziene aerodynamica zorgen voor een duidelijk kwaliteitsverschil op het asfalt. En Alonso wil tastbare vooruitgang zien voordat hij besluit of hij na dit jaar nog een seizoen als coureur actief blijft. Volgens Newey is de ervaring en de sturende kracht van Alonso onmisbaar voor de verdere ontwikkeling van het project uit Silverstone. Of de ingrepen ook daadwerkelijk de gewenste stap vooruit opleveren, ja, dat blijft afwachten. Het team rekent op de simulaties, maar houdt het tegelijkertijd een slag om de arm wat betreft de exacte winst op de baan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt voorzichtig af. Er staat nog 570 kilometer file. Op de A4 richting Rotterdam heb je een half uur vertraging tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid. A7 van Heerenveen naar Groningen, 35 minuten vertraging. Door een tweetal ongelukken rijdt het langzaam tussen Tijnje en knooppunt Dracht over 11 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 3 kwartier vertraging door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein, 25 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Daardoor loopt het wel vast op de A59 Den Bosch richting Os. Voor het knooppunt Paalgraven 35 minuten extra reistijd.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft de selectie flink uitgebreid. Twee Spaanse aanwinsten zijn gepresenteerd. Centrale verdediger Mika Marmol komt transfervrij naar Rotterdam. Ook spits Nacho Ferri maakt de overstap naar de club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mika Marmol komt over van het Spaanse Las Palmas. Verdediger doorliep in het verleden nog de jeugdopleiding van Barcelona. Tekent nu een contract voor 4 seizoenen in de Kuip. Zelf geeft hij aan dat het totaalplaatje van de Rotterdamse club hem volledig heeft overtuigd. Het avontuur in Nederland wordt zijn eerste ervaring in een buitenlandse competitie. En dat is weer iets waar hij naar eigen zeggen erg naar uitkijkt. Ook de komst van Nacho Ferri is officieel bevestigd. De spits verrast het Belgische KVC Westerlo voor Feyenoord. En heeft zich tot medio 2030 verbonden aan de club. Voor Ferri voelt de stap van het Belgische Kuipje naar de Kuip als de juiste beslissing. Hij noemt de rijke historie van de club en de ambities voor de toekomst als belangrijke redenen voor zijn keuze, waarbij hij ook uitkijkt naar het spelen in de Champions League uiteraard. Beide spelers sluiten per direct aan bij de selectie voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen en met deze versterkingen haalt Feyenoord de gewenste impulsen in huis voor zowel de verdediging als de voorhoede. Technische staf hoopt dat de nieuwkomers zich snel aanpassen aan de speelwijze en de intensiteit die in de competitie wordt gevraagd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Heel langzaam nemen de files af in lengte. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen heb je nog 20 minuten vertraging door een ongeluk tussen Tenje en Drachten. De A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Knoppen Lunetten 25 minuten vertraging. Het komt door bergingswerk, je kan er alleen maar langs via de parallelbaan. A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. En daardoor heb je ook een half uur vertraging op de A59 Den Bosch richting Os voor het

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatsers uit Rusland en Belarus mogen vanaf het komend seizoen weer deelnemen aan internationale wedstrijden. De Internationale Schaatsunie heeft bepaald dat zij onder een neutrale vlag aan de start mogen verschijnen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds april 2022 waren sporters uit beide landen geweerd van internationale toernooien vanwege de Russische inval in Oekraïne. En met dit besluit sluit de Schaatsbond aan bij een bredere trend in de sportwereld om eerdere uitsluitingen stapsgewijs terug te draaien. Er geldt wel een strikte voorwaarde voor de terugkeer. Sporters moeten aantonen dat ze geen enkele band hebben met het regime in hun land en de oorlog niet steunen. Schaatsbond heeft voor dit besluit gekeken naar de ervaringen tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan, die eerder dit jaar plaatsvonden. Daar namen sporters uit Rusland en Belarus al deel onder een neutrale vlag en volgens de bond verliepen die spelen zonder grote incidenten. De situatie voor Russische en Belarusische atleten verschilt per sportbond. Bij judo en zwemmen mogen sporters onder hun eigen vlag en met het volkslied uitkomen. Maar de schaatsbond kiest nu voor een andere koers. Sommige sporters hebben in de afgelopen jaren overigens al gekozen voor een andere nationaliteit om hun carrière voor te zetten, zoals de Poolse, Oezbeekse of Deense vlag. Nou, het besluit van de Internationale Schaatsunie betekent concreet dat we vanaf het seizoen 2026-2027 weer deelnemers uit Rusland en Belarus op het ijs zien, mits zij dus aan de gestelde voorwaarden voldoen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam loopt het opnieuw vast. Tussen Hoogmade en Ypenburg heb je 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. De A16 naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Golfer Neville Ruiter heeft een plek afgedwongen in de Open. Het is voor het eerst sinds 2024 dat een Nederlandse golfer deelneemt aan dit prestigieuze major toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ruiter was al dicht bij kwalificatie tijdens het European Amateur Championship, maar greep daar nog net naast de ticket. Later greep hij op Dundonald Links alsnog zijn kans. Op die Schotse baan eindigde hij bij de beste 5 spelers en dat was voldoende voor een startbewijs. Ruiter noteerde in de beslissende ronde 2 birdies en 16 keer par, waarmee hij op de 4e plaats eindigde. Het wordt zijn eerste deelname aan een major vlak voordat hij later dit jaar de overstap maakt naar het professionele circuit. Toernooi, officieel de 154ste editie van de Open, vindt plaats van 16 tot en met 19 juli op de Royal Birkdall Golf Club in het Engelse Southport. De Nederlandse golfsport bleef daarmee een opvallende reeks resultaten, want onlangs nog zorgde Davy Weber voor een primeur door als derde te eindigen bij het PGA Championship. En hiermee vestigde zij een record, aangezien nog nooit eerder een Nederlandse golfer bij de mannen of vrouwen in de top 10 van een major eindigde. Prestaties van Ruiter en Weber trekken de aandacht in de golfwereld, zeker nu Ruiter zich opmaakt voor zijn debuut op het allerhoogste niveau.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Rotterdam heb je nog een kwartier vertraging tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk Plaspoortpolder. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. En de A12 richting Duitsland voor de Duitse grens doe je er nog 10 minuten langer over.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax neemt afscheid van Sinchenko, Tomiyasu en Jaros. Club uit Amsterdam stopt de samenwerking met de drie spelers na een seizoen dat eindigde op de vijfde plaats. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Doelman Vítězslav Jaros werd afgelopen seizoen gehuurd van Liverpool en was lange tijd ook de eerste doelman. Maar de Tsjech moest de beslissende fase van het seizoen aan zich voorbij laten gaan door een knieblessure. En ook voor Oleksandr Sinchenko eindigde de periode in Amsterdam al vroeg. Hij kwam door een zware knieblessure tot slechts 2 wedstrijden. En hij werd pas in februari vastgelegd. En verdediger Takehiro Tomiyasu kwam eveneens minder aan spelen toe dan hij had gehoopt. Hij speelde uiteindelijk 9 keer voor Ajax. Dat had hij voor zijn komst naar Nederland al 1,5 jaar aan de kant stond met een zware knieblessure. Schoonmaak in de selectie volgt op de komst van de Braziliaanse linksback Caio Henrique. Hij maakte de overstap van AS Monaco naar de Johan Cruijff Arena. En voor Ajax is het vertrek van de spelers een logische stap in de vernieuwing van de selectie. Club eindigde het afgelopen seizoen als 5e. En de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff heeft de Spaanse trainer Michel aangesteld om de prestaties van het elftal weer naar een hoger niveau te tillen. En er worden de komende tijd nog veel meer wijzigingen in de spelersgroep verwacht.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je voor Everdingen 5 minuten vertraging door werkzaamheden. En de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen de Bilt en knooppunt Lunetten doe je er 10 minuten langer over.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?